0: daqui.
1: Maar hier is alle nederzettings van verschillende Europese namen en woorden. Maar niet in de Ghanese context relevant zijn. Dus die naam elkaar is in het Hai. Hai, wat die in volk. Hai, wat letterlijk verpijst. Van elkaar gedrukt worden.

0: En die oorspelichten in het Israël voor vrouw is gans, vrouwlieuw, en de manlieuw is gamie.
1: Ida, Corona, Amrit.